0: Ik wil gaaf.
1: Ik wil gaaf.
0: En die had een 415 Travis Road. Your vehicle parked in the middle of the roadway. Attempt to make contact. Have it move it out of the roadway.